Een hele leuke plaat om het programma mee te starten, of niet soms? Zo, een hele goedemorgen. En daar is hij weer, hoor. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ik ben vanochtend letterlijk en figuurlijk de platenkast ingedoken. En ik heb weer een hele stapel platen voor je uitgezocht. Oei, muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Ja, en ik heb wel eens mensen die aan me vragen... joh, wat klets jij toch weinig? Weinig informatie en zo, dat soort dingen allemaal. Ja, dan moet je niet bij mij zijn. Ik kan best 3 uur een programma aan elkaar kletsen, maar dan hoor je geen muziek. Je bent tenslotte aan het luisteren, maar je wil een beetje leuke muziek horen. Dus ik verander ook niks aan mijn programma-stijl. Nee, dat blijft zoals het is. Dus voor de liefhebbers van de echte muziek... zet die volumeknop maar harder. Want ik ga er een draaien van Elvin Bishop.

In de tijd van Radio Noordzee. Veronica, Mi Amigo, noem ze maar op allemaal. Daar zit een veelgedraaide plaat. Elvin Bishop uit het jaar 1976. Beetje reggae music, waarom ook niet? Bob Marley en de Wailers.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te

De Hollies uit 1966. Ik kan nog herinneren dat mijn broer deze plaat kocht. En die werd toen grijs gedraaid. Toen was ik 10 jaar, kun je nagaan. Toen vond ik hem al leuk. Chris Roberts. Duitsstalig plaatje voor de liefhebbers.

Een gezellig stel samen. En dan heb ik het natuurlijk over Mac en Katie Kissoon. En dat was zo'n grote hit uit jaren 1975. Is dat alles? Ja, dat is alles. Doe maar.

0: Ja, doe maar. Dit was alles. Even kijken op het scherm. Dat was toen een hit uit 1982 en die stond wekenlang genoteerd. Nou, weet je dat ook weer. Wat wil je nog meer?
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

0: En deze plaat draai ik trouwens ook heel vaak in mijn programma Nightflower. Moet je ook maar eens kunnen luisteren. Dat is rustige muziek met zelfs een gedicht. Kan allemaal.
1: We zijn al een tijdje samen.
0: Nou, niet met mij.
1: Als ik daar goed over nadenk, is dat gek. Gelachen, gejankt, door dik en dun.

0: want je bent.
1: Alles, alles, allesie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, allesie.
0: Mijn allesie.
1: Alles, alles, allesie.
0: Ja, de titel Mijn Allesie, gezongen door Willem Duin. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je dat gedaan hebt. Je kan 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90. En ga zo maar door. En natuurlijk ook muziek van de George Baker Selection.

Nou, een naamgenoot van me, Peter en Gordon. Lekkere gouden ouwe. Niet dan, dat was ook een gouden ouwe. Ik heb er nog één voor je. En dan ga ik terug naar het jaar 1967. De Rolling Stones.

Ja, als je deze plaat draaide in de discotheek, dan stond de dansvloer echt, maar dan ook echt helemaal vol. Wat wil je nog meer? Zo, beste luisteraars, kijk even naar de klok. We hebben bijna weer een uur muziek gedraaid, zeg. Zo, het eerste uur is alweer bijna voorbij. En dan duiken we zo een tweede uur in, letterlijk en figuurlijk. Ik geef een kopje koffie inschenken. En dan kom ik zo bij je terug. Het eerste uur gaan we afsluiten met een plaatje van Boney M. The Rivers of Babylon. En dat uit het jaar 1978 alweer.

Zo, je luistert alweer naar het tweede uur. Het eerste uur is weer voorbij. Tweede uur, gaan we lekker in. En ik heb nog heel veel muziek voor je, dus lekker blijven luisteren. Sandra en Andres.

Ja, die plaat moet je helemaal uitdraaien. UB40, de volgende string van de Bee Gees. Ik neem je mee naar het jaar 1967.

De nummer 1 uit de top 40 uit het jaar 1977. Smokey. Nou, wat heb ik hier? Ken je deze trouwens ook nog? Het begin van deze plaat is zo leuk, hè? Daar word je helemaal vrolijk van. Jimmy James. En hij neemt ons mee. Wat

En dat is echt zo'n zomersplaatje. Nou, de volgende die ik ga draaien, kan je even lekker meezingen thuis. Ik ga erin draaien van André Hazes. Zij gelooft in mij.

0: Shakira, gezellige dansplaat. Gewoon even lekker thuis meedansen. Stoelen aan de kant, tafel aan de kant. Maak het uit, kan allemaal.
1: De unieke Feel Good Classics. Unieke mooie platen. Om nooit meer te vergeten.

En die blijven maar doordansen. De Gibson Brothers. Was een discohitje uit 1977 trouwens. En de titel was, ja, je hebt het al gehoord, Non-Stop Dance. Yesterday.

De Hollies met So Is You Zin. Ja, dat is zo'n gouden oude opname. Ik hoor ze hier rechts in de koptelefoon zingen. En links hoor ik dan het hele instrumentale gedeelte, om het maar zo te zeggen. Als het goed is, heb je dat thuis ook. Of het is net als om, want ik kan ook de koptelefoon weer verkeerd opgezet hebben. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb ik hem links, dan heb ik hem rechts. Als ik de muziek maar hoort. Dat is het belangrijkste. Olivia Newton-John.

En dat was dan een hit van Britney Spears. Yes, yes, yes. Nou, beste luisteraars, ik kan nog één plaat draaien. Ja. Je kon in ieder geval 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Maar ik zou zeggen, blijf luisteren. Want dat gaat zo hier de hele dag door. Ik heb heel veel collega's. En die draaien de leukste muziek voor jou. Ben je aan het werk? Werk ze? Neem wel even tijd om een bak koffie te drinken natuurlijk. En ben je vrij? Dat kan natuurlijk ook. Maak er vooral een hele leuke dag van. Dan doe ik het ook. Lekker deuntjes er trouwens, hè? Ja, dat mag ik nog even kijken. 20 seconden draaien. Dan kan ik de andere plaat starten. En dan kom ik precies uit. Timing, timing, timing. Daar gaat het tenslotte om. Nou, wat mij betreft nog een prettige dag. Tot ziens. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

0: Allee, dan toch is er iets opgehelderd. Wat een schitterende eindejaarssong in de hitparade van 2021 vonden we. Dit terug, Suzanne en Freek en Dromen in Kleur. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Ryan Paris is een synoniem voor Fabio Rossilio, werd geboren in Rome op 12 maart 1953. Een Italiaans acteur en zanger, u kon genieten van zijn grootsit dat we terugvonden in de top 10 in de hitparade van 1983. U luisterde naar Ryan Paris en Dolce Vita. En dit hier kennen we eigenlijk ook nog met een hele groot hit uit 1983, Vamos a la Playa. Een jaar later proberen ze opnieuw en scoorden toen nog goed in de hitparade. We hebben het over Riguera uit 1984 en No Tengo Dinero.

van Rome naar Milaan. En dat achter op een Vespa. Ik heb er dan toch wel mijn twijfels over. We gingen richting Amsterdam. Hij zag het levenslicht op 10 juni 1997 uit de Nederlandstalige lijst van 2026. Selecteerde Dave Dekker en Vespa.

0: toch een heel klein beetje met mij eens zijn. Wat een geweldige klassieker was me dat daar. Deze groep werd opgericht in 1972 te Manchester. En bestond uit Eric Stewart, Graham Goldman, Kevin Godley. Ze waren mid-jaren 70 zeer populair bij het Britse volk. En deze I'm Not In Love was zeker een van de smaakmakers die we terugvonden begin jaren 70-80. U kennen ze zeker nog wel met Dreadlock Holiday. U luisterde en kon meegenieten van Ten Sissy.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar. Emergency.

0: The Romantics. Een Amerikaanse band die muziek speelde als genres van rock, powerpop en new wave. Ze waren actief sinds 1977 en eigenlijk scoren ze nog een grote hit in 1984 met Talking in Your Sleep. Onderweg, Bart Hoogkamer.
1: Bart Motaar.

in het voorjaar van 2026 mochten we dit aantreden in onze eigen nationale hitparade. Milo en My Lucky Day. Net daarvoor Mart Holkamer en Kroegen in de Hemel. Met vervolgens muziek van James Blunt hier in de Noord-Verenigde States. Mijn naam is Bart Motaar en fijn dat u luistert. Tastes Like Summer.

0: Deze dame werd geboren op 3 juni 1950 in Indiana. Amerikaanse soulzangeres. En had eigenlijk een wereldhit met Too Much, Too Little, Too Late. Maar als u eerlijk mag zijn, dit roept voor mij toch een beetje meer herinneringen op, hoor. We hadden het over Dennis Williams en Let's Hear It for the Boy. Dat we eigenlijk terugvonden in de collectie van 1984.
1: Eindeloos veel hits. Bart Motaar.

een relatie in een omgekeerde volgorde beëindigen. Daar gaat dit toch een heel klein beetje over. Teddy Swims en Break Up in Reverse. Dit was weer de Nooit Verveeld Dit voor deze week. Mijn naam was Bart Montaar, zeg je uitermate heel graag gedaan. En natuurlijk heel graag tot volgende week.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.

0: Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley en Jaded. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the Heartland met blijven staan op nummer 10 deze week. Hier is Kenny Chesney en Carry On.
1: Shut up.

Elke week om deze tijd een country classic. Een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. 31 jaar terug in de tijd naar het vroege voorjaar van 1995. Nummer 9 country voor George Dukas. Had nog een hit. Die heette Teardrops. Hij kwam uit Galveston, Texas. En dit was Lipstick Promises, de country classic van deze week. Terug naar de chart met Russell Dickerson.

Een plaats omhoog naar nummer 15 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zach Top en Southern Sanity. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is

Het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer met Phones, Keys, Wallet. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

De Recurrents zijn recent in deze aflevering van Hits from the Heartland uit februari van dit jaar. Megan Patrick uit Canada en Golden Child. Hits from the Heartland, de beste new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Hier is Luke Combs.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Aledo, Illinois, die op het hoogtepunt van haar carrière besloot een pauze in te lassen om een gezin te stichten en er toen ze haar comeback wilde maken, achterkwam dat haar plek alweer door nieuwkomers was ingenomen. Ze is verantwoordelijk voor een platina en 3 gouden albums en heeft een onderscheiding voor beste zangeres en kreeg een Horizon Award voor beste nieuwkomer in 1989.
0: Deze week Spotlight on...
1: Susie Buggers.

Suzy Barres. Je hoorde drie hits van deze zangeres die afgestudeerd edelsmid is. En voordat ze doorbrak als countryzangeres haar eigen sieraden maakte. Just Like the Weather, Letting Go en Hey Cinderella. Terug naar de chart van het ogenblik op nummer 16, Zach John King.

0: George Birch featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog twee hits uit 2025. We gaan het uur uit met Ashley McBride en What If We Don't. Tot zo.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Jason Aldean en Hits from the Heartland is de grote opvolger van zijn hit Don't Tell On Me, waarmee hij op het ogenblik in de Billboard Country Airplay chart staat. 2 weken geleden for the first time on Dutch radio. Deze week een van de grote national breakouts. Hij heet Anytime Soon. Hits from the Heartland, de beste new country met uit Wyoming Ian Mansick en Love is Blind. You

Een graag geziene gast in Hits from the Heartland. Ze staat centraal in de Dutch Barn weer een keer. Melanie Ryan uit IJsselstein en Glass Half Full. Hij is altijd helemaal bijgewerkt aan actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Hier is Shane Prophet, Long Live Country. Help.

Corey Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen met Jelly Roll.

Tyler Hubbard in Hits from Heartland. En in juni is de reunie aangekondigd om weer samen te gaan werken met Brian Kelly in de Florida Georgia Line. Op nummer 6, Boston en Stella Lefty. On a

voor Riley Green en Worst Way. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Dit is het meest recente hitsucces van Tucker Wetmore, de opvolger van 3-2-1.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen enkele nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 8 zijn zittenblijvers. Op 10 blijven staan Carrie Ann, Kenny Chesney. Op 9 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 8 Woman van Kane Brown. Vorige week 6, deze week 7. De ex nummer 1 van Josh Ross. Hate How You Look. Stuiven gewisseld met Stella Lefty. Die gaan even naar 6 gaat met Boston. 5 blijft 5, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman. En op 4 staat Jason Aldean met Don't Tell On Me, ook blijven staan. Vorige week 1, deze week 3, Don't We van Morgan Wallen. Dat betekent dat we zo een nieuwe nummer 1 hebben. En van 3 naar 2 in plaats omhoog, Be By You van Luke Combs. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.

Rico Wetzel en Hurts Like You. And there you have them. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een top 2 hit voor Kane Brown en Backseat Driver. Groetjes, hoi!

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music.
1: Top 40. Tom. Dit

0: 21 augustus 1971 was dit de 93ste alarmschijf. James Taylor en You've Got a Friend. Dat is een nummer uit 1971 geschreven door Cal King. Dat staat op haar album Tapestry. Het was meteen een grote hit en won in 1971 zelfs een Grammy Award voor The Song of the Year. James Taylor die nam You've Got a Friend op voor zijn album Mud, Slime, Slim and the Blue Horizon uit 1971. Hij scoorde er wereldwijd een enorme hit mee. Het nummer is in 1971 ook opgenomen door Dusty Springfield. Het nummer was bedoeld voor haar derde album. Maar door een breuk met haar platenmaatschappij Atlantic Records werd dit album nooit uitgebracht. In 1999 verscheen deze versie alsnog op de luxe heruitgave van Dusty in Memphis. In de Nederlandse top 40 bereikte nummer You've Got a Friend zijn grootste succes. Hoe gek het ook mogen klinken in 1995 in de uitvoering door René Vroeger, Rut Jacot en Marco Borsato. Het haalde toen de derde plaats. De versie van James Taylor kwam destijds in 1971 niet verder dan de nummer 20 positie. En dat maakt een begin aan een nieuwe editie van Top 40 Toen. Wees welkom! De komende drie uur de Veronica Top 40, jaargang 7, week 34 alweer. We dateren hem op zaterdag 21 augustus 1971. In totaal hebben we te maken met 3 zittenblijvers, 4 oude nummer 1 noteringen, 6 oude alarmschijven, 7 verse noteringen, 9 stips en 9 superstips, 13 stijgers en 17 zakkers en 17 nationale producties, waarvan 6 in het Nederlands gezongen, 1 Frans, Grieks, Duits, Argentijns en 2 instrumentale producties. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse detailhandel en industrie. En als je blijft luisteren en waarom zou je dit niet doen, dan gaan we straks ook het jaaroverzicht behandelen. Op de 10 overzicht van 1971 over het hele jaar geweten. En we kijken uiteraard ook naar het overzicht van de verdwenen platen. Gaan we zo meteen doen. En de dag van toen.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Even kijken welke platen niet meer in de lijst der lijsten terug te vinden zijn. Dat zijn er natuurlijk ook 7. Vorige week op nummer 27 van 17 gekomen in de 12e week. José Feliciano en Kessera weg. 28 van 23 na 4 weken. Neil Diamond, I'm a Believer. Dat schreef hij voor de Monkees. Alleen hij bracht het 4 jaar later uit. In de top 40 vorige week op nummer 31 van 18 gekomen in de 5e week. Won't Get Fooled Again van The Who. Eveneens dus verdwenen. En ook na 7 weken vorige week van 25. Naar 34 de instrumentale Zigeuner Tango van de kermisklanten weg. Van 27 naar 35 in de vierde week. Wim Schel met Española. Spacey, Treasy. Die plaat is ook weg. Een dubbele A-kant. En 36 kwam van 35 in de vierde week. Bob Dylan met Watching the River Flow. Ook verdwenen. En vorige week de hekkensluiter. 6 weken in de ritmerade. Van 31 gekomen. Los Mayos en Concerto Aranjuez. En dat maakt de laatste verdwenen plaat in de enige echte top 40 lijst van deze week. En dan...
2: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Dus even kijken, toen op nummer 3 van... 4 gekomen in de derde noteringsweek. De Cats uit Volendam en One Way Wind met stip gestegen. 2 van 1. 8 weken de lijst. Jacques Herp en de Ribies en Manuela. En 1 van 2 in de derde week. Perre en Barrequito. En is er wat veranderd? Blijf luisteren.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten. 40.

0: Zes weken hitparade. Vorige week nummer 25 en nu gedaald. 14 plaatsen op nummer 39 terechtgekomen uit Nederland. T-Set en Little Lady. En de hekkensluiter was voor de Nederlandse Walkers. Afkomstig uit Limburg. Niet tevoren met de Walker Brothers. 10 weken hitparade. 7 naar beneden. My Darling Elena van 33 naar 40. En beide nummers zullen wel voor het laatst in de hitparade staan, denk ik. De eerste verse notering vinden we een plek hoger. Martha McNeil was een zangduo. Dat bestaat uit Willem Duin, ook wel bekend als Big Mouth. En Maggie McNeil, echte naam Sjoukje van het Spijker, na haar huwelijk bekend als Sjoukje Smit. Ze zijn bij elkaar gebracht als zangduo door Hans van Hemert. Mouth en McNeil traden samen in de periode 1971-1974 op. Ze scoorden in Nederland vele top 3 hits, top 10 hits ook natuurlijk, waaronder 2 nummer 1 hits, How Do You Do en Helloa. How Do You Do was op 20 november alarmschijf en vanaf 18 december was het de 105e nummer 1 hit die 5 weken bovenaan de lijst prereikte. De single van Mouth & McNeil, de voorganger nog van How Do You Do, Hey You Love, die vinden we hartstikke
1: nieuw
0: op 38.

Alle grote hits, je hoort ze elke week in de enige echte. Met de eerste week, de eerste versnotering, Martha McNeil op 38 en Hey You Love. Op 37 van 26, 11 naar beneden in de zevende week. Hocus Pocus van Focus. Op 16 januari hadden ze de 62e alarmscherm met House of the King. Die zou uiteindelijk nummer 14 worden. En 36 kwam met de tafel van 18 van 18 in de 14e week. De Broeders Brouwer en Middernacht, een populair duo in de tijd. En deze staat er 4 weken in. Santa Fe van Titanic van 23 vorige week. In de vierde noteringsweek 12 plaatsen verloren en terechtgekomen op 35.

0: De kracht zit hem in de herhaling, zullen we maar zeggen. Titanic met Sultana hadden ze al een hit. En dit was de nummer 23 van vorige week. De vierde week, 12 naar beneden. Santa Fe op 35 terechtgekomen. De tweede verse notering is van een Britse psychedelische band die in Groot-Brittannië geen voet aan de grond wist te krijgen. Maar bij ons toch eenmaal de hitparade haalt met de single Because I Love. De groep neemt gedurende haar loopbaan ook op onder de namen Black Rebel, The Majority en Rocky Dabbage. En Majority One stopt in 1971. De tweede verse notering, Because I Love, is helemaal
1: nieuw
0: op 34.

0: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de top 40. Met daarin behalve de top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP top 50, de Nederlandstalige top 10, de alarmschijf en LP van de week. En nu ook de disco top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem, iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40.
1: Nummer 32.

0: De Nederlandse DMT.
1: Top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot met 31.
0: Op nummer 40, gekomen van 36 in de 9e week, 4 naar beneden. Nas featuring Pop Daddy en Hate You Now met het nummer van O Fortuna. Erin van Fortuna en Apotheosis in 1991. Maar oorspronkelijk was het de Carmina Burana natuurlijk. 2 weken voor R. Kelly, Did You Ever Think? Op 39 blijven staan en 38 van 37. 1 naar beneden in de 2e week, Phil Collins, You'll Be In My Heart. Op 37 de eerste verse notering, Christina Aguilera en Genie in a Bottle. En op 36 van 32 de langst genoteerde opname, The Menke Boys met We're Going To Ibiza, 4 naar beneden. De alarmschijf hadden ze, de 509e alarmschijf op 20 maart, die 3 weken nummer 1 zou staan. Het was de 529e nummer 1 hit. Vanaf 7 april stond hij daar dus 3 weken. En op 6 november hadden ze ook nog eens de 1542e alarmschijf met Kiss tussen haakjes, When The Sun Don't Shine, die uiteindelijk nummer 2 zou bereiken. 35 van 29 in de 3e week, 6 naar beneden. De Nederlandse Kane onder leiding van Diane Woesthoff en Where Did I Go Now. 34 van 25, 9 naar beneden. De eerste van de Intertwaal. 2 opnamen van die A-teens. Dus heten ze hier de Abba-teens. Dat hoor je straks, dat verhaal. 2 Zweedse producties, daarvan is dit de eerste dus. Mamma Mia op 34. 33 van 35 in de 3e week. 2 omhoog, de Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue. 32 van 27, 5 naar beneden. A2B uit Duitsland en Killer Don't Stop at 9 p.m. waren andere hitsingles. En Killer kennen we natuurlijk al van Adamski uit 1991. Dat werd hierdoor en hiervoor gebruikt. Op 31 van 21 in de 6e week, 10 naar beneden. We Don't Live Too Long van Diante. En dat brengt ons bij de dikste 30 in de enige echte. Vorig jaar hadden ze al een grote hit met Freak You. Another Level blijven staan. Op 30.

Een van de 7 zittenblijvers op 30 in de enige echte 4 weken voor Another Level and From the Heart. De 1528ste alarmschijf had hier op 31 juli en zou niet verder komen dan 20. Daar stond de plaat vorige week, nu in de 4e noteringsweek 9 plaatsen verloren. Give it to you van Jordan Sparks, gezakt naar...

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Green Music Radio.nl.
1: Corné Wolfs, top 40. Tom.
2: 28.

0: Vorige week het op 40, vorige week 18, deze week 28. Niet zo oud als All My Love, de vorige single. Kees en Joe, Joe en Tell Me It's Real. Ik zou niet anders durven. Dus welkom terug bij deel 2 van Top 40 Toen. We hebben de lijst van 28 augustus 1999. Jaargang 45, week 35 met twee verse noteringen. Zometeen de hoogste nieuwe, de klapper van de week. We hebben 3 superstips, 5 stipnoteringen, 5 oude nummer 1 hits, 7 nationale producties, waarvan 2 in het Nederlands gezongen. 2 afkomstig uit Zweden en Duitsland, 1 uit Spanje, Jamaica, België, Canada, Sheffield, Italië en echt een Italiaans product ook. 7 zittenblijvers, 11 stijgers, 13 oude luimschijven en 20 zakkers. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld in deze lijst. Naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platendetailhandel en industrie. Dit uur kijken we nog naar de jaarlijst van 1999. Wat was er toen populair? En ook kijken we nog naar de dag van vandaag. 28 augustus 1999. Wat gebeurde er toen?
1: En dit was de top 3 uit de top 40. Van vorige week.
0: Toen op nummer 3 het supertrio Whitney Houston, My Love Is Your Love. Op 2 van de 1 gekomen Lou Bega, Mambo Number 5. En op nummer 1 voor het eerst in de hitparade genoteerd. Op de bovenste beste positie Eiffel 65 en Blue, te zagen is WD.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
0: Met de klapper van de week op 27. Super Trooper is een single van de Zweedse band ABBA. Het nummer had eerst de titel Blinka Lila Strena. Wat in het Zweeds zoveel betekent als Twinkel Twinkel Kleine Ster. Het nummer was het titelnummer van hun 7e studioalbum Super Trooper. In het nummer is Annefried Lyngstad de lead zangeres. De titel Super Trooper refereert aan de gigantische spotlights die gebruikt worden bij concerten in een stadion. Het is algemeen bekend dat ABBA niet zoveel optredens hield. Ze vonden dat niet zo leuk. Ze prefereerden de studio, dus boven bijvoorbeeld een tournee. Dat komt ook terug in de teksten van de nummers, want ook in meerdere ABBA-nummers heb je dat fenomeen. Het klinkt allemaal vrolijk en snel, maar eigenlijk is het heel erg droevig. De 18's, want daar hebben we het eigenlijk over, was een Zweedse popgroep met een Engelstalig repertoire. De groep werd in 1998 in Stockholm gevormd, eerst onder de naam ABBA-teens. Die hadden we zojuist al op 34 van 25 gekomen met Mamma Mia. Later werd het de 18's. In 1999, 25 jaar na de overwinning van ABBA op het Eurovisie Songfestival met Waterloo, brachten ze hun eerste album genaamd The ABBA Generation uit. Later volgde nog Teen Spirit, Pop Till You Drop, New Arrival en 18's Greatest Hits. Het eerste album bestond, zoals de titel al doet vermoeden, voor 100% uit ABBA-covers, de andere uit eigen werk. Wereldwijd verkocht de band zo'n 1,5 miljoen singles en 8 miljoen albums. In 2006 besloot de band de naam 18's na een periode van hard werken en toeren voorlopig eventjes in de ijskast te zetten. Tot op heden hebben we ze nog niet teruggezien. De leden van die 18's, Marie-Eleanor Cernaholt, geboren op 11 juli 1983 in Stockholm. Amit Sebastian Pohl, geboren op 29 oktober 1983 in Boden. En John Dani Lenevald, geboren op 24 juli 1984 in Stockholm. Marie-Elena Bockholt, geboren op 25 oktober 1984 in Solna. Super Trooper was de tweede single van The 18's, afkomstig van een album The ABBA Generation, dat in november dat jaar werd uitgebracht. Het nummer behaalde de top 10 in Duitsland, Argentinië, Mexico en Zweden en werd een nummer 1 hit in Chili. In Nederland kwam het nummer op een 11e plaats in de Mega Top 100 terecht. De videoclip trouwens voor Super Trooper werd gefilmd door Sebastian Reed en werd opgenomen in Zweden. In de clip is een meisje te zien dat gefascineerd is door de film. Ze heeft posters, tijdschriften, kleding en vele andere items. Ze doet de danspasjes van de band na die te zien is op tv. Ook zijn artikelen te zien die gaan over de band. De foto's bij die artikelen komen in de clip daadwerkelijk tot leven. En daar hebben we hem dan in de lijst der lijsten. Is op

0: Twee weken hitparade, vorige week hoopvol binnengekomen. Deze 1529e alarmschijf die ze op 7 augustus hadden. Niet hoger gekomen dan 24. Daar stonden ze dus vorige week 1 plaats gezakt. Basement Jackson, Rendezvous met een U achteraan geschreven. Red Alert, dat was die andere successingle. En daarvoor op nummer 26 blijven staan. Poco Loco Gang en Tropical Paradise. Poco Loco, dat ken je natuurlijk. Daar hadden ze een alarmschijf mee. De 1512e op 10 april. Die zou niet verder komen dan nummer 6. En in dit Tropical Paradise hoorde je Steams, Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. En dan hebben we een stipnotering. Vorige week op nummer 31 en nu nummer 24. 7 plaatsen omhoog in de tweede noteringsweek. Mambo number 5 met Mambo number 6 in de uitvoering van de Ome Henk. 7 omhoog dus naar 24.
1: Dames en heren, dit is Mambo nummer 6.

Ja, dat was die, de single van M&M op nummer 22 in de enige echte. Vorige week 23, 4 weken. M&M featuring Dr. Dre en Guilty Conscience. En daarvoor op 23 van 17 in de 10e week. Madonna's Beautiful Stranger, de 1522ste alarmschijfscoort is op 19 juni dat jaar. En ze zou niet verder komen dan de nummer 6 notering. En dan een spukersprong. Vorige week op nummer 28, 7 plaatsen omhoog. Sixpence None the Richer en Kiss Me terechtgekomen deze week op

0: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
1: Top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
2: Met op nummer 30 in de vierde noteringsweek blijven plakken naar de level. And from the heart. 29 van 20, 9 naar beneden in week 4. Jordan Knight en Give It To You. 28 van 18 in de negende week. 10 naar beneden. Tell Me It's Real van Kreesje en Jojo. En op 27 de klapper van de week. De tweede en hoogst genoteerde Zweedse productie. En de tweede en hoogst genoteerde 18's single. De eerste eigenlijk, want de allereerste single kwam op naam van de ABBA Teens. Maar het is wel dezelfde band. Super Trooper met een stip op 27. De hoogste nieuwe. Op 26 blijven plakken de vijfde week. Poco Loco Gang en Tropical Paradise. En 1 naar beneden in de tweede week. De voormalige alarmschijf van Basement Jacks. Rendezvous van 24 naar 25. 24 van 31 in de tweede week met stip Alba Henk en Mambo nummer 6. En 23 van 17, voormalige alarmschijf 6 naar beneden in de tiende week. Madonna's Beautiful Stranger. 22 van 23 in de vierde week. Eminem featuring Dr. Dre en Guilty Conscience. En juist op 21 van 28 met stip opnieuw gestegen. Vorige week gedaald vanaf 18. 11 weken voor Sixpence, None the Richer, genoemd naar een boek van C.S. Lewis. Een christelijke band uit de Verenigde Staten van Amerika. Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En we blijven in Amerika met 702 op 20 van 22 gekomen in de...
3: Nummer 20.

Toonsnotering nummer 1, 18 weken in de hitparade. Believe van Cher. Eigenlijk van het jaar ervoor, het 98 overgehouden. Nummer 8, 501 punten. Nummer 3 was toonsnotering, 19 weken in de hitparade voor Whitney Houston. My Love is Your Love. Komen we wellicht straks tegen de top 10 van deze lijst. Op nummer 7, 507 punten. 1 was hoogstnotering, 16 weken hitparade voor iPhone 65 en Blue. Tussen haakjes, WD. Zou dat nog dezelfde nummer 1 zijn als vorige week? Nummer 6, 520 punten. 3 was hoogstnotering, 20 weken in de hitparade. If You Believe van Sasha. En op nummer 5, 609 punten. 2 was hoogstnotering, 20 is de plaats die 20 weken in de hitparade. Toybox met Tarzan en Jane. Nummer 4, 633 punten. 21 weken in de lijst met nummer 1 als hoogstnotering. Lou Bega en Mambo number 5. Dus eigenlijk a little bit off. En dit waren de drie populairste in 1999. Op 3 houden we nummer 1 in 22 weken in de lijst. Op 2 na populairste van het jaar. Dus eigenlijk is Baby One More Time van Britney Spears. Op nummer 2, 712 punten. 1 was hoogstnotering, 24 weken voor The Benga Boys. And We're Going to Ibiza. En de populairste plaat, 805 punten, 25 weken in de hitparade. En nummer 1 was de hoogstnotering voor The Road Ahead van City to City. En dat brengt ons bij nummer 40. Die gaan we draaien. 16 weken in de hitparade. Nummer 9 als hoogste notering. Dit zijn de Boswachters. 300

Will Smith, vorige week 14 en deze week gedaald op nummer 19. Teruggekomen met de belangrijkste sample, I Wish van Stevie Wonder erin. Met een supersprong in de tweede week. 16 omhoog vorige week op 34 en nu doorgeknald naar Malakko.

29 mei, jongsleden, had ze de alarmschijf te pakken. De 519e. Nummer 2 was hoogste notering. Vorige week 13, nu 17. Vier plaatsen naar beneden in de 13e noteringsweek. That Don't Impress Me Much van Shania Twain. En daarvoor in de tweede week 16,5 van 34 naar 18. Monaco en Sing It Back. Dan komen we nu terecht bij het enige Jamaicaanse product in de lijst. De Beanie Man featuring Javel Franklin en de Dancehall Queen. In de tweede week van 15 naar 16.

0: Miniman featuring Isabel Franklin. Vorige week nog hoopvol op 15. Nu in de tiende week één plaats gedaald op nummer 16 terechtgekomen. De laatste van dit uur stijgt een plaats. Eén van de Nederlandse producties uit de lijst. Vorige week 16 en nu in de vijfde week. Teaspoon en Summer Love op
1: nummer 15.

0: Heel veel alarmschrijvers scoorden ze dat jaar. De 521ste bijvoorbeeld op 12 juni, twee weken nummer 1. En dat was de 532ste nummer 1 hit vanaf 3 juli. Sometimes in de 11e week, drie plaatsen gedaald naar nummer 14, Britney Spears. En de 502e alarmschrijf scoorde ze al op 30 januari van dit jaar. Baby One More Time, die stond 4 weken nummer 1 in totaal. In eerste instantie was de 527ste nummer 1 hit de lijst aanvoerder vanaf 6 maart. Om vervolgens ook nog eens 2 weken terug te keren vanaf 3 april. En de 1535ste alarmschrijf scoorde ze op 18 september met tussen haakjes in Drive Me, voluit Crazy, nummer 2 als hoogste notering. En de laatste van het jaar was de 546ste alarmschijf. Op 4 december van dat jaar, Born to Make You Happy. En die bereikte in de tijd nummer 4. Dit is Top 40 Toe met het laatste gedeelte van de Nederlandse Top 40. Jaargang 45, week 35 van... Zaterdag 28 augustus 1999. Twee verse noteringen, drie superstippen, vijf stipnoteringen, vijf oude nummer 1 hits. Zeven nationale producties, waarvan twee in het Nederlands gezongen. Twee afkomstig uit Zweden, Duitsland, één uit Spanje, Jamaica, België, Canada, Sheffield en Italië. En een echt Italiaans product. Zeven zittenblijvers, elf stijgers, 13 oude alarmschijven, 20 zakkers. In de enige echte Nederlandse Top 40 objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samensteld. Naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platendetailhandel en industrie. Straks kijken we ook nog eventjes naar de dag van vandaag, 28 augustus 1999. Wat gebeurde er toen? De dikste drie van vorige week, My Love Is Your Love van Whitney Houston. Op 3, op 2, Lou Bega en Mambo No. 5 en op 1, Eiffel 65 voor de eerste. En Blue, tussen haakjes, Dabadi. Het uur van de waarheid. Is er wat veranderd?
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
3: Nummer 13.

De 1526e alarmschijf die ze scoorde op 7 juli van het jaar. Nummer 8 was de hoogste notering voor deze zesde week single. Vorige week nog in de top 10. En met de alarmschijf 2 plaatsen gedaald naar nummer 12. Zat er nog meer? Een alarmschijf, de 1539e op 16 oktober zou dat het geval zijn. Bugaboo die nummer 4 zou halen. En daarvoor van 12 naar 13. 1 naar beneden, Fats & Small, and Earth, Wind and Fire en September 99. Dat brengt ons bij de volgende stipnotering. Vorige week, eerste week op 33 en nu 22 plaatsen omhoog. Ronan Keating en When You Say Nothing At All knalt deze week van 33 naar... Okay.

0: Met een superswong, 22 omhoog, run the key to 11.
1: Top 40, met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
0: Twee plaatsen omhoog, vorige week 22, nu 20. Where's your girl at van 702. 19 van 14, 5 naar beneden in de negende week. Will Smith en The Wild Wild West. En op 18 van 34 in de tweede week, 16 omhoog met een superstip. Sing It Back van Malico. 17 van 13, oude alarmschijf. 13 weken van Shania Twain uit Canada. Het enige Canadese product binnen de lijst. That Don't Impress Me Much. 16 van 15, 1 naar beneden uit Jamaica. In de tiende week, Benny Man. Featuring Chevelle Franklin en The Dance Hall Queen. 15 van 16 in de vijfde week, 1 omhoog. Sabala van Teaspoon uit Nederland. En op 14 van 11 in de elfde week, 3 naar beneden. Britney Spears en Sometimes. Voormalig alarmschijf en nummer 1 hit. Nummer 13 van 12, 1 naar beneden in de vijfde week. Fats & Small en Earth, Wind & Fire, September 99. En 12 van 10, oude alarmschijf in de zesde week. 2 naar beneden, Destiny's Child en Bills, Bills, Bills. En dat geldt zeker voor Ronan Keating met een superstip in de tweede noteringsweek. 22 omhoog, de week van binnenkomst vorige week. De plaats op nummer 33 en op nummer 11 terechtgekomen. En dat betekent dat we aan de dikste 10 toe zijn. De oude alarmschijf, die scoort dus op 3 juli van het jaar. De 1524ste om vervolgens 2 weken met de 533ste nummer 1 hit. Vanaf 17 juli dus 1 week de lijst aan te voeren. En later dat jaar zou ze nog de 1541ste alarmschijf scoren op 30 oktober. Die niet verder zou komen dan de nummer 5. Vorige week stond ze op nummer 8. 2 plaatsen naar beneden. 8 weken in de hitparade. Jennifer Lopez en If You Had My Love opent de
2: top 10. Nummer 10.

Vorige week naar 19 geknald. 3 weken met een superstep 10 omhoog voor deze 1530ste alarmschijf die ze met z'n allen scoorde op 14 augustus jongstleden. Ze zouden nummer 6 halen. De 1525ste alarmschijf die werd op 10 juli jongstleden gescoord. 4 zou de hoogst haalbare positie zijn voor Anne Lee, die in Sheffield geboren is en uiteindelijk naar Italië verhuisde. Vandaar het Sheffields Italiaans product. 7 weken in de hitparade voor deze voormalige alarmschijf. Vorige week 4 en deze week 4 plaatsen gedaald. En terechtgekomen op...

Zeven weken voor Anne-Lee, Two Times gezakt naar 8. En ook 7 weken voor het samenwerkingsverband tussen Van Dijkhout en Agda en de Munnik. Een van de 7 zitterblijvers. Mijn houten hart van de Puma's blijft staan op 7.

Met de samples erin verwerkt van In Deeps. Last Night the DJ Saber Live. Dus is 5 weken in de hitparade op nummer 6. Blijven plakken deze oude alarm. Schrijft de 527ste. Die scoort dus op 24 juli. En nummer 6 zou ook het hoogst haalbare betekenen. De 540ste alarm schrijft. Zouden ze dat jaar nog scoren op 23 oktober met Keep On Moving. En die zou niet hoger komen dan nummer 3. Laten we eens kijken naar de dag van vandaag. 28 augustus 1999. Het was de laatste zaterdag van de maand. Dag 240. Het was een zeer zonnige en lekker warme dag. Met een maximum temperatuur van 22,3 graden Celsius. Met 11 uren zon. De lucht was licht bewolkt. Er stond een zwakke wind. 2 Beaufort met matige windstoten. 4 Beaufort. De koudste 28 augustus was in 1965 met een minimum temperatuur van min 4,1 graden Celsius. En de warmste hadden we in 1930 met een maximum van 32,8 graden. Geboren onder andere op 28 augustus Johan Wolfgang von Goethe in 1749. Christine Deutekom in 1941. Jack Black in 1969. En Beertje van Beers in 1972. En vandaag gestorven in 1645, Hugo de Groot. Wie kent hem niet? Terug naar de hits van vandaag. Want met een stip gestegen. 4 plaatsen. Vorige week op nummer 9 en deze week op de 4e hoogste notering in de lijst der lijsten. Enrique Iglesias met Bailamos. Bailamos.

De liefde lijkt een beetje bekoeld. Niet meer in balans of evenwicht. Vorige week nog in de top 3 te vinden. Nu in de 8e noteringsweek. 1 plaats prijs moet er even. My Love is Your Love. In het kerkkoor begonnen. En later dat jaar zou ze nog de 1547ste alarmschijf scoren. Op 11 december namelijk. Met I Learned from the Best. Die zou niet verder komen dan een nummer 20. We hebben er nog 3 te gaan. Hebben we een nieuwe nummer 1. In ieder geval wel de hoogst genoteerde stipnotering op 3. Vorige week 5. De heren van Bremen en van Praag. City to City. Ze scoorden een nummer 1 hit op 25 september aanstaande. Dan zouden ze 4 weken de lijst aanvoeren. Vorige week 5, 8 weken in de hitparade. The Road Ahead, de zaakjes Miles of the Unknown. 2 gestegen en daarmee de laatste en hoogst genoteerde stipnotering op... 3.

0: De hoogst genoteerde stipnotering, 9 weken hitparade op nummer 2 gelijk gebleven. Lou Bega uit Duitsland afkomstig. Mambo number 5, de zaakjes A Little Bit Of. En hij had nog een hit, I Got A Girl. Dit nummer was natuurlijk gebaseerd op een oud nummer van Perez Prat Prado.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
0: Dit zijn ze, de dikste 10. Je hebt er nog 1 gemist op 10. Vorige week nog op 8, in de 8e week 2 gezakt. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Een voormalig nummer 1 hit, daar stond ze namelijk 1 week. Voormalig alarmschrijver op 9 van 19 met Superstip 3 omhoog. 3 weken in de hitparade, 10 omhoog, TLC en Unpretty. En op 8 oude alarmschijf van 4 gekomen de 7e week. En Lee en 2 Times. Dat doe ik even op. Even kijken hoor. Ja, kan dat? Ja.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
0: Je hebt er nog eentje gemist. Dit is een overzicht van de dikste 10 van deze week. Op 10 een voormalig alarmschijf en oude nummer 1. Het 8 weken dit praat de 2 naar beneden. Jennifer Lopez en If You Had My Love. Oude alarmschijf op 9 van 19 met Superstip. 10 omhoog in de derde week. TLC en I'm Pretty. En op 8 van 4. Oude alarmschijf in de 7e week. 4 naar beneden. Ann Lee and 2 Times. 7 bleef 7 in de 7e week. De Puma's en Mijn Houten Hart. 2 jaar later in 2001 zouden ze nog een hit scoren met Zij Maakt Het Verschil. 6, een oude alarmschijf die in de 5e week stationair blijft draaien. Op 6, 5 en If Ya Getting Down. En op 5 van 9, 4 omhoog met een stipnotering in de 6e week. Enrique Iglesias en Bailamos, hoor je te zeggen. Eigenlijk is het Bailamos wat hij zingt, maar dat heeft met de melodielijn te maken. 4, uit de top 3 gevallen vanaf 3 in de 8e week. Whitney Houston en My Love Is Your Love. En op 3 van 5 in de 8e week de laatste stipnotering voor City to City en The Roadhead. De zaak is Miles to the Unknown. En op 2 een voormalig nummer 1 succes. Die scoorde hij de 534ste nummer 1 hit. Vanaf 24 juli voerde hij 4 weken de lijst aan. En had de 523ste alarmschijf te pakken op 26 juni van dat jaar. En I Got A Girl was ook nog een succes singeltje. Maar deze bleef dus in de 9e noteringsweek op nummer 2 staan. Lou Bega uit Duitsland en Mambo number 5 tussen haakjes A Little Bit Of. En dat betekent dat je er nog eentje gemist hebt. Een nummer 1 die vorige week voor het eerst de lijst aanvoerde en daar in totaal 5 weken zal blijven staan. Dus nu voor de tweede achtereenvolgende week. Het is de 535ste nummer 1 hit voor de Italiaanse iPhone 65 met Blue tussen haakjes Dabadi. Die 6 weken de halve in de 40. Die ga je zometeen nog helemaal horen. En dat maakt een eind aan Top 40 toen. Met de uitzending van de Nederlandse Top 40. Jaargang 45, week 35 van zaterdag 28 augustus 1999. We hadden te maken met 2 verse noteringen. Op 37 Christina Aguilera en Gino in the Bottle. En op 27 de klapper van de week met Superstip, The 18's en Super Trooper. 3 superstips, 5 stipnoteringen, 5 oude nummer 1 hits. 7 nationale producties, waarvan 2 in het Nederlands gezongen. 2 afkomstig uit Zweden en Duitsland. 1 Spaans, Jamaicaans. Dat was die van Beanie Man featuring Chevelle Franklin op 15 met de Dancehall Queen. 1 Belgisch product, 1 Canadees product. Dat was Shania Twain op 17 met That Don't Depress Me Much. En 1 Sheffield's een Italiaans product. Dat was op 8 Ann Lee met 2 Times. En 1 Italiaans product. Dat staat dus op nummer 1, Eiffel 65. 7 zittenblijvers stelden we. 11 stijgers, 13 oude alarmschijven en 20 zakkers. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens die we verstrekt kregen vanwege de Nederlandse platenmaatschappijen en de detailhandel, industrie met andere woorden. Top 40 Toen is een productie van Corné Wolfs. Ik wens je een razend prettige werkweek en tot de volgende Top 40 Toen. Hey.

weer. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van het radioprogramma Music Power met ondergetekende Mark van Dam. Wat kan je allemaal verwachten? De spotlight in dit programma. Twee nummers achter elkaar van een bepaalde groep, zanger of zangeres of duo. Het maakt niet uit. We hebben ook nog een mix en wat informatie wat er allemaal is gebeurd in 1981. We starten dit programma met Ash uit de tipparade Stop the Wedding. Ook weer een hele leuke playlist. Blijf dus zeker luisteren. We gaan nu eventjes een discoplaat draaien. We gaan terug in de tijd en dat doen we met Lime and Your Love.

originele versie is van de Amerikaanse soul- en R&B-groep The Temptations uit 1965. En het werd opnieuw gecoverd door deze Peter Tosh en Mick Jagger met een versie uit het jaar 1979. Don't Look Back. Van harte welkom, moest je pas afstemmen op je favoriete radio. Dit is natuurlijk Music Power deel 1 met zo dadelijk Blof en Gekke Eenaerts. Als je niet weet waar je naartoe moet gaan, kan je misschien eens gaan naar Zoutelanden.

0: Je hoorde nog Naked in the Rain. Een nummer uitgevoerd door de Engelse dancegroep Blue Pearl. En uitgebracht als een debuutsingle in 1990 door het label Big Life. Vannacht welkom, dit is Music Power met Mark van Dam op je favoriete radio. Zo dadelijk gaan we naar 1981 met die hit van de Stray Cats, Rock This Time. En wat zou er allemaal gebeurd zijn in 1981? Dat hoor je nu.
1: Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's staan, waarna het schip zinkt. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. En dan nu? Muziek. MUZIEK

En laat het maar rocken. De Stray Cats hoorden u uit 81 met Rock This Town. Strak is de spotlight. En dat is twee nummers achter elkaar van een bepaalde groep zanger of zangeres. Maar dat is voor later. Geniet van de muziek hier bij Music Power. Met zo dadelijk de meisjes van Love terug naar Nederland. En dat doen we met Casanova.

een bubblegum popsong. De Engelse groep The Rubettes. Het was eigenlijk ook de debuutsingle. Het was uitgebracht in 1974. Sugar Baby Love en meteen recht in de roos in de hitlijsten. Zo dadelijk de spotlight. Maar laten we eerst nog een goed nummer gaan draaien uit de jaren 80. Daar vinden wij New Shoes. Dit is I Can Wait.

En je luistert nog steeds naar Music Power deel 1 op jouw favoriete radio. New Shoes uit de jaren 80. Dat was de hit dat we draaiden. I Can Wait. En is het nu de hoogste tijd voor de

To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. Dat was hij dan, de spotlight voor deze week. Deze week was dat Robbie Williams. We begonnen met Rock DJ en Rootbox. De volgende week is natuurlijk weer een andere spotlight. Dus zeker luisteren. Het is nog altijd zomer een beetje, dus waarom niet? André Hazes is hier met Zomers.

eerste keer gedraaid hier in Music Power. Een nieuwe hit dus. Dat was Adela met Ain't in L.A. Speciaal voor jou. En we lopen naar het einde van deel 1 van Music Power. Maar genoot de hits die we hebben. Nog een hele lijst voor jou. Zoals deze. Ja, September. Earth, Wind and Fire.

Wind en Fire met September op jouw favoriete radio. En ben aan het einde van deel 1, maar geen probleem. Zodat na de uurwisseling ben ik bij je terug voor deel 2 van Music Power. Met onder andere een mix en leuke muziek. Tot dan krijg je van mij nog Andy, een hit uit de jaren 90, Two Times. Een hit uit de jaren 80 van Pat Benatar met Love is a Battlefield. En we beginnen met een rustig nummer. Nu, Cool and the Gang. Dit is toch fantastisch. Dit is Cherries. Tot zo dadelijk.

0: Radio. Dit is deel 2 van Music Power. En dat begon met Madonna. Een nummer dat opgenomen was voor de film Vision Quest uit 85. Crazy for You. Ook dit uur leuke muziek en natuurlijk ook een mix. En wat, ja, het is nog zomer. Wat Belgische muziek. Belle Perez en Jeroen van der Boom. Jij en ik.
1: Ja.

0: We zaten in Nederland met deze nieuwe single van Luna. Dat was Schoonzoon. En ik heb al langs vernomen dat Dolly Parton is overleden op haar 80-jarige leeftijd aan kanker. Dat is heel erg weer al een persoon dat we moeten gaan missen in de showbizwereld en muziekwereld. Want Dolly had natuurlijk wel heel wat leuke hits. Laten we 95 nog een keertje gaan draaien. Zo dadelijk op jouw favoriete radio. Hier is Dolly Parton.
1: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee.

omdat het toch nog een klein beetje zomer is. Deze plaat van Boney M, de Boney M Mix. Speciaal voor jou op je favoriete radio. Dit is deel 2 van Music Power met Mark Van Dam. Leuk dat u erbij bent. We gaan nog heel wat hits draaien. Zo dadelijk natuurlijk ook de mix, die komt ook aan bod. Maar eerst gaan we naar Nederland. Dat doen we met Sieneke, met Ik Ben Verliefd. Shalalali.

Zo won het Songfestival in 1999 deze Charlotte Nilsson met Take Me To Your Heaven. Hey, leuk dat je luistert. Dit is Music Power deel 2 met Mark van Am op je favoriete radio. Stekjes is er natuurlijk de mix. Wat we nog één nummer gaan draaien en dat hebben we toen onze mix van de week. En dat is deze week ook een hele leuke. Dus zeker blijven luisteren. Zo dadelijk Spooky and Zoo met Sway and

Can't Stop the Feeling op jouw radiostation. Leuk dat je luistert. Hey, ik heb nog wat fantastische nummers die we gaan draaien. Laten we even naar Nederland gaan met Benny Neyman. Dit is de vrijgezel uit 1982.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Je hoorde nog de Gibson Brothers, een Franstalige muziekgroep oorspronkelijk afkomstig uit Martinique. Hun grootste successen behaalden ze tijdens de discoperiode eind jaren 70. De bekende hitsingles waren onder andere de non-stop dance in de eerste helft van 1977, Cuba, eerste helft van 1979, en we draaiden Que Será Mi Vida. En dat kwam uit het eind 79, de eerste helft. Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar Music Power. We gaan dadelijk terug in de tijd naar de jaren 80 met Stop That Train van Clint Eastwood en General Saints.

Clint Eastwood en General Saint met Stop That Train. Dit is helaas het einde van Music Power. Volgende week ben ik bij je terug. Ik wens je nog veel luisterplezier met de collega's op dit radiostation. Je krijgt van mij nog de Cutting Crew met I Just Died In Your Arms Tonight. En André van Duin, laten we wat raar doen met het Pizza-lid. Daar gaan we ook mee beginnen. Bedankt voor het luisteren.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een warm welkom bij dit radioprogramma, boordevol muziek, items en wetenswaardigheden.
2: Waar zou ik die van moeten kennen dan?

0: Ja, ik vind het een zeer opmerkelijk nummer. Zeker als je realiseert wie dit nummer geproduceerd hebben.
1: Dit is
2: De Connectie.
0: Maar eerst heet ik je van harte welkom bij dit radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter en dit weer wordt weer een uur vol met muzikale verwennerij en wetenswaardige feiten. Want ja, wie draaiden we nou eigenlijk? Nou, dat waren Snow Patrol, Kylie Minogue en Roy Kerr met These Alarms. Dat is toch best bijzonder. En daarvoor een hele grote zomerhit van Calvin Harris en Dua Lipa. Dat was alweer in 2018 dat ze hiermee een wereldhit hadden. En in 2026 stond Calvin Harris voor het eerst als afsluiter op de mainstage van Tomorrowland. Maar hij draaide dit nummer niet. Het blijft wel een vaste waarde in zijn wekelijkse residenties bij Ushuaia in Ibiza. Waar hij optreedt als onderdeel van zijn drukker summer schema. En One Kiss wordt door de media en luisteraars nog steeds aangehaald als het ultieme zomerhymne bijvoorbeeld en blijft miljarden streams behalen op platforms zoals Spotify.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziek.

0: Ja, dat zijn nou die wetenswaardige feiten hier in de connectie tussen muziekgeneraties die je anders mooi niet zou weten. Het origineel is geschreven door Milton Callum en gezongen door Theresa Brewer. Je hoorde er uit 1951. En ja, de coverversie is natuurlijk van Viola Wills. De bekendste en meest gedraaide versie is deze disco-uitvoering uit 1979. Viola Wills overleed trouwens al in 2009. En dan heb je weer zo iemand, hè, waarvan je altijd denkt, ja, leeft ze nog of leeft ze niet meer? Nou, helaas dus niet meer.
1: De Connectie Collectie.

0: 28 jaar nieuwe muziek van de New Radicals. Je hoort het hier in de connectie tussen muziekgeneraties. We draaien One Night Only, Break Loose, Break Free. Alright. Nou, doe dat. Het is allemaal naar aanleiding van een film en de soundtrack van die film. Deze comeback van de New Radicals. Die in 1998 een wereldhit hadden met You Get What You Give. Heerlijke muziek die ik nog steeds graag mag draaien. Dus ik ben blij dat ze terug zijn. Maar nu het monument voor Dolly Parton.
1: In Memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

0: blijft het toch merkwaardig. De dood. Ze is er opeens niet meer. Dolly Parton. En dan is het best een detail dat The Son of Jolene het laatste nummer is wat ze heeft uitgebracht. Naar aanleiding van haar grote hit Jolene uit 1973. Dit nummer is van de jonge zangeres Belle. En dat deed ze dus in samenwerking met Dolly. Het liedje is een moderne vervolgkeuze of knipoog naar de grote hit Jolene. Het verzint wat er jaren later gebeurde met het perspectief uit het origineel. En de inspiratie kwam uit het concept na een ontmoeting met de moeder van haar voorprogramma. Wiens naam toevallig Jolene was. Dus de zangeres in haar voorprogramma. En dat was de aanleiding van het nummer wat ze maakte. En daarmee contact zocht met Dolly Parton. Zij noemde het idee slim en zong dus gewoon zelf mee. Ze had nog volop plannen. Want ja, er kwam een museum aan. Hè? My Life of Many Colors Museum, dat wilde ze openen. Ze was ook nog commercieel bezig samen met een bekende hondensnoepjesfabrikant. Maar goed, het was even minder belangrijk dan de muziek. Het laatste album wat ze maakte kwam uit 2023 en dat heette Rockstar.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

0: hoop dat je er ook een hebt. A best friend. Misschien wel belangrijker nog dan familie. Iemand die je altijd kan bellen. Als je in nood zit, maar ook als je niet in nood zit. Gewoon voor de gezelligheid. Iemand die er altijd voor je is. En die hoef je helemaal niet elke dag te zien. Of elke week of elke maand. Als je maar weet dat hij of zij er voor je is. Ja, dat brachten wij tot uiting in de muziek. We draaiden Kids with Buns met Best Friend. En daarna You're My Best Friend van Queen. Het album A Night at the Opera uit de jaren 70. En je weet het, op de helft van elke connectie tussen muziekgeneraties zoeken wij naar de overeenkomsten in de titels van de muziek. En die hebben we weer gevonden. Die vinden we gewoon altijd in elke aflevering van de connectie. Die je trouwens terug kan luisteren via mixcloud.com/connectie. En je kunt ons bereiken via de connectie @gmail.com. Wist je dat we ook podcasten maken? Die zijn ontzettend leuk. Ja, audio documenten van je levensverhaal. Zeg maar je memoires. We leggen ze voor je vast. Of als je een bedrijf, een dienst of whatever te promoten hebt, dan kunnen we dat ook voor je regelen. Maar ook workshop voor teams. Wil je een keer podcasten op je werk met je hele team of op een gezellige verjaardag of op een jubileum? Nodig ons uit. En dan gaan we dat gezellig met elkaar doen. Deconnectie@gmail.com. Dat is ons e-mailadres.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

dat lekker classic hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Een dance classic van Loretta Halloway. We draaiden Love Sensation naar voren. Contactloos van Vee. Ja, betalen. Ja, dat kan. Contactloos. Wel meer dingen kunnen overigens contactloos. Maar wist je dat er nog steeds nieuwe remixen worden gemaakt van dit nummer? Het is echt legendarisch. Er is een William Moore remix op de streamingdiensten. Is die uitgebracht en te beluisteren. Het nummer uit 1980, bekend van onder andere de legendarische samples in Black Box, Ride on Time, blijft een vaste waarde in de house en club scene en wordt regelmatig opnieuw belicht op diverse radiostations zoals deze. En dan kan ze lekker gillen. Loretta Halloway. De fascinerende 100.

nummer 4 in de fascinerende 100 Nederpop. Gelieerd hier aan de connectie spin-off. Op 3 staat daar Saturday Night, Herman Brood en The Wild Romance. Op 2 Venus van Shocking Blue en op 1 Radar Love. Je vindt deze lijst, want we hebben nog veel meer fascinerende 100's. Terug op Spotify, zoek even op Rick de Ruiter of op De Connectie en dan ga je ze vinden. Al die mooie muziek die we hier voor je draaien, het complete connectieformat, wat je kan verwachten hier, dat vind je daar op

Blame It on the Boogie en de Jacksons. En daarvoor hoorde je een remix, een opnieuw uitgebrachte. Vandaar de nieuwe Blokken Crown en de Casablanca Edit. Jazeker. Maar wist je dat het helemaal niet het origineel was van de Jacksons? Nee, zeker niet, want dat is deze van Mick

Dat is wel even een schok, voor als je het niet wist. En dan moet je zeggen, daar behoor ik toe, want ik wist het niet. Dat het origineel niet van de Jacksons is, maar wel van een Jackson. Helemaal geen familie overigens. Heel toevallig werd het nummer in 1977 geschreven door deze Duits-Engelse singer-songwriter Mick Jackson. Hij noemde het Battle of the Boogie en de Jacksons covered het in 1978. Hij maakte er een hele grote hit van.

0: ook in deze aflevering van de Connectie laat hij weer muziek ontdekken. Want dit was Work It Out, je hoorde Modern Cult.
1: De hits van altijd, je hoort ze bij de ruimte. De Connectie
2: off the record.
0: En dat hoeft niet altijd nieuwe muziek te zijn, je kan ook nog oude muziek ontdekken. Als je het nog nooit gehoord hebt, luister maar naar de brand new heavies.

0: Clapper and Duck Dunn.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
2: Hey, wat leuk dat je erbij bent. We gaan je niet teleurstellen. We gaan je verwennen met muziek.
3: De Ruiten van 40 jaar. Op muziek.
4: De Ruiten? En waar zou ik die voor moeten kennen dan?

0: Deze connectie starten wij met Cosine en Camrad.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, mijn naam is De Ruiter. En ik vind het altijd weer ontzettend leuk dat je erbij bent en dat je luistert. Je gaat muziek ontdekken en je gaat wetenswaardige feiten opsteken die je nog niet wist over de muziek. Want wist je bijvoorbeeld dat de officiële videoclip van het nummer Hide You van Cosine, de Star Trek van vandaag, na meer dan 25 jaar, volledig is gerestaureerd? Het is een iconische videoclip, dus uit het jaar 2000-2001. En die is opnieuw uitgebracht door de band in hoge resolutie. En Cosine met de originele frontvrouw Sian Evans is druk bezig met optredens in het kader van een langlopende Best of 25 jubileumreeks. Met shows in onder meer Servië en Zwitserland, dus echte fans. Pak even een treinkaartje en een ticket en reis er naartoe. Je kunt trouwens die gerestaureerde HD-video bekijken en het nummer beluisteren via de officiële Cosine-kanalen, waarvan er één is op Linktree.
1: Welkom. De connectie.

0: een van de grote 90s klassiekers die al uitgebracht werd in 1989. Black Box, je hoorde Ride on Time. Connectie Music History. Ja, en als je vroeger die cd spaarde van de Greatest Hits of 1988, dan merkte je in de jaartallen al dat het echte jaren 80 geluid er weer een beetje afscheid van genomen. En dat neigde al naar wat later in de jaren 90 populair zou worden. Het is aan jou aan welk decennium je de voorkeur geeft. Maar dit nummer, ja, er was nog wel wat om te doen. Want in 2011 overleed Loletta Holloway. En ja, die had wel te maken met dit nummer. Want het nummer bevat een ongevraagde, gesampled vocaalstuk van deze Loletta Holloway. Dat komt uit haar nummer Love Sensation. Dat dit dan weer uit 1979 draaiden we onlangs nog in de connectie. En destijds heeft dat geleid tot juridische commotie. Jawel, want het model Katrin Knoll was te zien in die videoclip. En zij deed alsof ze zong Lips Inc. playback. Terwijl de echte stem dus van Loletta Holloway was. Waarvan akte.
1: De Connectie.

0: waar de ene legende ons nog verwendt met muziek. We draaiden Chaka Khan in de collectie met Curious Subject. Laat de andere legende ons in de streek. Dat doen veel legendes de laatste jaren, helaas. Maar we afscheid moeten nemen van Frank Beard, de enige van ZZ Top die geen baard had. En dan toch baard heet op 77-jarige leeftijd overleden. Hoe triest. En ook in deze Double Trouble die eraan komt, gaan wij met het nummer wat hierna komt in memoriam met Johnny Kaagman.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Double Trouble.

0: Als je wat ouder bent, dan ken je haar van Earth and Fire als zangeres Journey Kaagman. Hun grootste hit hadden ze met Weekend, waarmee ze optrad in een prachtig blauw lichtgevend pak. Daarmee is ze alleen al om het pak enorm beroemd geworden. Maar het ging natuurlijk om de muziek. We draaiden Memories hier in de Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties. De titel hoorde je twee keer voorbij komen, want eerst draaiden we B. Babadoobé. Ja, zo heette ze. Ook die maakte een nummer wat Memories heet, maar dat kwam dan uit 2026. En als je wat jonger bent, dan ken je Journey Kaagman waarschijnlijk als jurylid van Idols, waarmee ze recht voor zijn raap was, waarmee ze zich soms niet al te geliefd maakte. Maar de mensen die haar goed gekend hebben, zijn uitsluitend lovend over haar. Hele goede Nederlandstalige, niet Nederlandstalig, maar Nederlandse zangeres die ook nog wat solo hits heeft gemaakt. Ik kan maar ineens herinneren. My Mystery Man. Oké, de tweede in memoriam helaas in deze connectie. Ja, dat item, dat die collectie van in memoriam artiesten, die wordt maar groter en groter helaas. Maar we laten je ook ontdekken, ook zijn wij op zoek altijd naar recente muziek die voldoet aan het format van de connectie. Die we hier aan je kunnen laten horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

In My House. Je hoorde de Mary Jane Girls hier in de connectie tussen muziekgeneraties. En daarvoor Puk met de witte vlag. Dido, White Flake. Schiet je dan te winnen. Wij draaien in elke connectie een nummer uit de fascinerende 100. Een spin-off van de connectie. Met steeds een wederkerend onderwerp. En het onderwerp uit deze is Neder.

Vraag je je ook wel eens af tot welk genre muziek nou behoort nou bij dit nummer? Blanco en Man Out of Me, daarvoor overigens multicolor van Son Monieu. Maar dit nummer behoort dus tot indie pop. Ja, het is een Noorse artiest. En hij maakte dit nummer in augustus 2026. En het wordt wel genoemd een jaren 70 geïnspireerde sound. Het is maar even dat je het weet. En uit de fascinerende 100 draaiden wij dus de notering van Son Monieu. En multicolor, wil je daar nou meer over weten? Over die fascinerende 100? Dan mail je me gewoon even. deconnectie@gmail.com. We maken ook wekelijks podcast voor je. Ben je daarin geïnteresseerd? Je kan je eigen in memoriam op een audio document laten vastleggen. En wij interviewen je als je wat te verkopen hebt. Als je een bedrijf bent of heb je een dienst te verkopen. Dan moet je gewoon bij ons zijn. En dan komen we naar je toe. Of je komt naar ons. Dan maken we een ontzettend leuke podcast.

Ja, ja, dit zijn de connecties tussen muziekgeneraties die we elke keer weer voor je maken. Twee keer Drive, het origineel uit 1984 van The Cars. En daarvoor hoorde je de geremixte versie. Toch wel lekker om dan die tune terug te horen met een lekkere beat eronder. Je hoorde de Love Doves. Maar wist je trouwens dat dit nummer een opzienbarende rol heeft gespeeld? Een legendarische rol, mogen we wel zeggen, tijdens de Live Aid uitzending van 1985. Toen werd het nummer gebruikt onder een indrukwekkende videoreportage over de hongersnood in Ethiopië. Wat zorgde voor een enorme hernieuwde hitnotering in de hitlijsten. Baby.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Ik heet je van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Mijn naam is Bart van de Heuvel. De aankomende twee uur ben ik lekker bij je met deze nieuwe muzikale tijdreis. Nou ja, een oude muzikale tijdreis in een nieuwe vorm, zullen we maar zeggen. De muzikale tijdmachine. Nu 2 uur per week in plaats van 1 uur per dag van maandag tot en met vrijdag. We openden deze muzikale tijdreis met Catherine and the Waves met haar Walking on Sunshine. En dat doen we zeer zeker weer. Wat hebben we allemaal in het programma voor je? Nou ja, in het eerste uur hoor je onder andere de muziek van Eric Clapton, David Bowie, Mick Jagger en Ed Sheeran. En natuurlijk ook de items zoals de Rollator-hits. We stoppen 2 maal in de jaren 70, 2 maal in de jaren 80. Het top 40 item, de langspeelplaat van de week. Maar ja, dan wel eentje van 40 jaar geleden. En deze week hebben we AC/DC op bezoek. We nemen ook een kijkje wat er als nieuw uitgebracht is deze week aan albums. En ik ben terechtgekomen op een album genaamd The Night Siren. En die is van Steve Hackett. Natuurlijk de Beatles in het eerste uur, ze zijn weer van de partij. En we nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Iets over Boy George. Nou, wat denk je ervan? Hebben we weer genoeg gebabbeld voor je? Weer tijd voor muziek natuurlijk. We beginnen met het eerste Rollator Hits blokje. The Moody Blues and The Story in Your Eyes. Hartelijk welkom.
1: ...1971.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1971.

0: Je hoorde Jim Morrison en de rest van de vrienden van The Doors met Love Her Madly. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Want deze week in het jaar
1: 1987,
0: dank u wel, had Boy George, ja die van de Culture Club, zijn eerste nummer 1 hit in de Engelse hitlijsten. En met het nummer Everything I Own. Het kwam trouwens van Boy George zijn debuutalbum en die droeg de titel Sold met een S, inderdaad. Waar ook de singles trouwens Keep Me In Mind en To Be Reborn en Sold vanaf kwamen. Het nummer trouwens is origineel van David Gates. Hij bracht het uit in 1972 en David Gates, ja, dat is die zanger van de formatie Brood, zal ik maar zeggen. Hè? Brad, niet Herman, maar die andere. Met nummers zoals Guitar Man. Ken Boothie zette hetzelfde nummer in 1974 ook al op de plaat. Maar terug naar Boy George met zijn versie van Everything I Own.

hoorde een band die vanaf de eerste dag dat de muzikale tijdmachine begon er al bij is. Inderdaad, The Beatles met het nummer And I Love Her. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1964. Maar we gaan naar het jaar 1977. Hold! We gaan een nummer draaien uit de Nederlandse zee!

0: deze week.
1: Nieuw.
2: Vinden we op
3: nummer 23.
2: Het is niet te geloven dat het allemaal nog werkt. Vinden wij in de Nederlandse, ga door met de tekst, ja, deze week Queen met Tie Your Mother Down. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 12 tot week 17, totaal 6 weken, met als hoogste notering nummer 14.
4: ...1977.

0: Ze zeggen wel eens, ja, vroeger. Vroeger maakten ze mooie muziek. Maar ja, dan heb je zeker niet naar de top 40 van vandaag geluisterd. Want dit is wel degelijk mooie muziek. Inderdaad, uit de top 40 van vandaag hoorde je Ed Sheeran met How Would You Feel. Nou, ik voel me eigenlijk prima hier zo in de Studio 5 hier in Den Haag. Bij de muzikale tijdmachine voor jou. In de nieuwe formule van 2 uur per week. Alweer tijd voor ons tweede Rollator hitsblokje. We hebben weer 2 nummers voor je klaarstaan. We pakken de muzikale tijdmachine, want we gaan de jaren 80 in. Hier is eerst Eric Clapton met Forever Man.
1: ...1985.

0: taking you back in time to the 80s.
1: ...1985.

0: Ja, ze gaan nog wel even door. De heer David Bowie en de heer Mick Jagger met Dancing in the Street uit 1985. Origineel natuurlijk van Martha Reeves en de Vandals. Tijd voor ons volgende item. Wat is dat? Dit?
1: Langspeelplaat van de week.

0: Jawel, een langspeelplaat van de week. Maar dan hebben we het wel over een album van 40 jaar geleden. Dat dus 40 jaar geleden uitkwam. 21 maart 1977 kwam het album Let There Be Rock van de heren van AC/DC uit. Let There Be Rock was het derde internationale uitgebrachte album en het vierde album wat uitgebracht werd door de heren in Australië. Er kwamen totaal 3 singles van dit album. Dog Eat Dog, het nummer dat je dadelijk hoort, genaamd Let There Be Rock. En die derde, ja, die hoor je in het tweede uur van de muzikale tijdreis van vandaag. Ik heb al een idee dat je weet welk nummer dat is. Het album trouwens werd voor de heren 2 keer platinum. Hier zijn Malcolm Young, Mark Evans, Bon Scott, de late great Bon Scott, en Angus Young met Let There Be Rock.
1: ...1977...

0: Je hoorde van het nieuwe album van Steve Hackett met de titel The Night Siren. De single die al uitkwam op 4 februari van dit jaar met de titel The Skeleton Gallery. Je kent Steve Hackett misschien als gitarist van Genesis, waar hij voordat hij solo ging van 1971 tot 1977 speelde. Inderdaad, de gitaar. In het tweede uur van de muzikale tijdmachine. Ja, dan gaan we natuurlijk nog een nummer draaien van dit prachtige nieuwe album van de heer Steve Hackett met de titel The Night Sign. Dus, daar kan je uit concluderen dat het eerste uur van de muzikale tijdmachine er alweer op zit. We starten zo het tweede uur voor je, maar voordat we dat gaan doen heb ik Stevie Ray Vaughan nog voor je klaarstaan. Leven is niet altijd eenvoudig en soms moet je er goed voor uitkijken. Mooie titel van dit nummer, genaamd Tightrope.
1: ...1989.

0: Zo, je bent daar. Van harte welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine. Je hoort het theme from Star Wars. Ja, in deze nieuwe samenstelling van de muzikale tijdmachine openen we het tweede uur met een thema uit een film of een tv-serie. Wat heb ik nog voor je in dit fantastische tweede uur van deze muzikale tijdreis? Nou ja, je hoort onder andere de muziek van Katy Perry, Genesis en Barbara Streisand. Items? Jawel, voldoende. De rollatorhits, maar dan wel uit de jaren 90 en de Zero's. De Hero Rolling Stones staan er in dit tweede uur netjes voor je bij. The Rest in Peace Record of the Day staat erbij. Je hoort de muziek van Dan Hartman. Je hoort de langspeelplaat van de week. Want we hebben daar nog een nummer van klaarstaan. Jawel, AC/DC. En natuurlijk van het mooie nieuwe album van Steve Hackett. De artiesten verjaardagskalender staat erbij. Gabriella Susanna Kerner. Hoe heet ze in werkelijkheid? Ik vertel het je zo. En natuurlijk maken we tijd voor vinyl. De draaitafel staat weer scherp voor je. En ik kan je alvast vertellen dat we dansend de muzikale tijdmachine voor je gaan afsluiten voor je. Maar eerst de rollatorhits. We stappen de jaren 90 in met de formatie genaamd Pearl Jam. En het nummer genaamd Why Go? Precies, blijf er lekker bij mensen.
1: ...1991.

0: Je hoorde Phil Collins op de vocalen en uiteraard ook op de drums. En Mike Rutherford op gitaar. Tony Banks op de toetsen. En natuurlijk in 1975 stopt hij ermee bij datzelfde Genesis. De heer Peter Gabriel. En je hoorde het nummer uit 1991 met de titel Tell Me Why. Tijd voor ons volgende item.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 8 december 1950 in West Point, Connecticut. Overleden 22 maart 1994 aan de gevolgen van een hersentumor veroorzaakt door de ziekte AIDS. Zijn naam Daniel Earl Hartman. Je hoort hem met het nummer Instant Replay. Dan Hartman is 43 jaar geworden.

0: Jawel, het is weer tijd om aandacht te geven aan de jarigen van deze week. Ben je trouwens zelf jarig? Uiteraard van harte gefeliciteerd, Flapstaart. En er nog vele jaren in natuurlijk die goede gezondheid. Wie zijn er nog meer deze week jarig? James McDonald, hij wordt 56. En je kent hem als de drummer van de Stray Cats. En Jones Petter Berggren. Je kent hem misschien van Ace of Base, de toetsenist. En hij wordt deze week 50. Tijd voor een jarige die we gewoon, je weet het, wat extra in het bekende zonnetje gaan zetten voor je. En deze week is het Gabriella Suzanne Kerner. Ze wordt deze week 57 jaar, maar je kent haar natuurlijk onder haar artiestennaam. En dat is Nena. Timmert al sinds 1977, ze doet het al wat langer, aan die muzikale weg. En trouwens doet dat nog steeds. In 1977 begon ze bij een band genaamd The Stripes als zangeres. De band maakte 1 LP en er kwamen een aantal singles uit, maar het grote succes bleef uit. En in 1981 was de band helaas ter ziele. Maar niet getreurd, dacht Nena. Ze nam de drummer onder haar arm, de heer Rolf Brandel, en startte in Berlijn de band genaamd, precies, Nena. De band bestond van 1982 tot 1987 en dat was ook de periode waarin de grote hits kwamen. In 1989 ging Nena solo. Ze bracht 4 albums uit. Maar dat grote publiek, ja, dat was er helaas niet meer. Ze gooide het totaal op een andere boeg en ging kinderliedjes maken en bracht daar een reeks van albums uit. Presenteren, dat deed ze ook in de jaren 90 op de Duitse tv. In 2002 was daar haar comeback en Nena is sinds die tijd niet meer weg geweest. We gaan naar de muziek. We draaien Any Place, Anywhere, Anytime. En je hoort in dit nummer Nena samen met Kim Wilde.
1: ...2003.

0: jarige Nena en natuurlijk Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Alweer tijd voor het vierde en tevens laatste Rollator Hits blokje. We reizen met de muzikale tijdmachine de Zero's binnen. Je hoort Barbara Streisand met iets wat je gewoon eens een keer moet proberen. Make someone happy.
1: ...2009.

0: Ja, hoorde je naar Barbara Streisand, gewoon ineens Katy Perry. Ja, wij hier bij de muzikale tijdmachine, wij houden van contrasten. Worden er niet warm of koud van, zal ik maar zeggen.
1: Langspeelplaat van de week.

0: Je hoorde van het album Let There Be Rock in het eerste uur al het nummer getiteld Let There Be Rock. Maar er staat nog een zeer mooie en zeer bekende single op dit album met titel inderdaad A Whole Lotta Roses.
1: ...1977.
0: Hier is AC/DC weer.

special. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239956. You

0: Ik zal proberen volgende week van mijn verkoudheid af te komen. Hoef ik niet door de microfoon heen te blaffen terwijl je luistert. Je hoorde er in het eerste uur ook al een nummer van. Van het nieuwe album van Steve Hackett met de titel The Night Siren. En je hoort nu het nummer 50 Miles from the North Pole.
1: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Inderdaad, met gesloten ogen heb ik weer wat uit mijn platenkast voor je getrokken. En vandaag is het de single van de Novo Band. En je hoort uit 1984 het nummer Let's Go Dancing. Ik neem al gelijk even afscheid van je. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. En uiteraard geniet van de programma's die door de andere collega's worden gemaakt. Ik zeg blijf gezond en natuurlijk van elkaar. En graag tot volgende week. Voor meer weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Lieve mensen, tot volgende week. Joep, doei.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: I want you.
3: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen.
2: Dance Power.

Voor jou, je luistert naar de Amerikaanse funky soul en R&B band Kool & The Gang. 1987 was dit alweer. En dit was het nummer Stone Love. Welkom bij Weekendkracht.

Ja, welkom bij Weekendkracht. Zoals ik al zei, Weekendkracht Dance Classics. Weer een nieuwe aflevering, een verse aflevering voor je. Uurlang de oude disco dance classics op jouw favoriete radiostation met ondergetekende Jan Krijnen natuurlijk. Ik ga het aan elkaar proberen te praten. Lukt niet altijd. Ook ik verslik me wel eens. Van Cool and the Gang gaan we naar Jarborg and People. In 1981 scoorden ze een hit met Don't Stop the Music. Ik heb een ander nummertje voor je klaarstaan. Dit is I Would Lie.

Ja, dit nummer kwam uit 1984 en dat was Lorraine McCain uit Groot-Brittannië afkomstig. En het nummer was een synthie-pop en dat kwam je heel veel tegen in dat jaar. In 1984 en alles eromheen waren de synthesizers niet aan te slepen voor de producenten en bakten ze het ene nummer naar het andere met een synthesizertje en een drummetje en dan weet ik veel allemaal. Van Lorraine gaan we naar 52 seconds. Street and tell me how I feel.

Ja, een geweldig nummer was het origineel en dat was Forest and Field in Me uit 1983. En de producer van het nummer was John Tilly en de remix en co-producer Ben Liebrand. Ja, daar zijn we weer met de praatjes bij de plaatjes. Zoals ik zei, Forest Nederlandse zanger. Je weet wel, die vrolijke krullenbol die in de jaren 70, 80 over het scherm denderde. Even kijken, wat kan ik nog meer over de jongeman vinden? Ja, het was een beetje zijn enige hit, geloof ik. Ja, het was zo een beetje zijn enige hit. Feel the Need in Me, Forest. Wat de disco's veilig maakte. En van Forest gaan we naar een dame genaamd Norma Jane Wright. Waar kennen we die van? Ja hoor, ze is de leadzangeres van Chic. De lead vocal, zoals ze dat noemen. Zij nam een nummertje zelf op. En dat heet Shoot in the Dark.

Ja, daar zijn we weer voor de praatjes en de blaadjes natuurlijk. Tussen de blaadjes zullen we zeggen. Dit was Fans to Fans. Het GQ-album. Wel het album van GQ. Dat is een Amerikaanse studio sessie. Drie heren zijn dat. En die hebben dit gemaakt in de jaren 1981. Dit kwam van Face to Face het nummer en het heette Shake. Het duurde maar liefst 5 minuten 2. Dus we waren er even mee bezig. En dat allemaal natuurlijk bij jouw Weekend Cult Dance Classics op jouw favoriete radiostation. Het eerste nummer, GQ heeft eigenlijk twee albums uitgebracht. GQ 2 en Face to Face. Van GQ gaan we naar iets anders. Anthony and the Clamp, kennen jullie die nog? Hier zijn ze.

En dan moet je op het knopje drukken. Ja, dat had ik niet gedaan. Nee, wat hadden we? We hadden natuurlijk Tony Antion en de G-Clamp en What a Like. We gaan naar een ander nummertje. Een nummer met een heel mooi achtergrondje eigenlijk. Het nummer werd gezongen door niemand minder dan Natalie Cole en komt in 1988. Toen had zij er een hit mee. Het origineel van het nummer is eigenlijk van Bruce Springsteen. Gaat er al iets dagen? Dit is de B-zijde van Dancing in the Dark. Dat in 1984 uitgebracht werd. Juist ja. Het is het nummer The Pink Cadillac. Ik ga ondertussen alweer een beetje afscheid van jullie nemen. Het uurtje zit er weer op. Je weekend trap Dance Classics op jouw favoriete radiostation. Ik heb als toegift straks nog Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. Dit was jouw uurtje Dance Classics uit de jaren 70, 80. En een heel af en toe van verdwaalde 90. Ik wens je een fijne week. Doe meer geen rare dingen, zodat je de volgende week weer bij kunt zijn. Bij Weekend Dance Classics op jouw favoriete radiostation. En hier is Natalie Cole.

0: Nederlandse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Passed the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heet Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. De plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien wij 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 98.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's
2: Friday.
1: Thank God it's
2: Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound. Rough
2: Velvet. Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

Welkom vrienden hier bij Rough Velvet. Jawel, de zoekenden, de dwarsliggers, de tegenstrevers en de andersdenkenden die komen goed aan hun trekken vandaag natuurlijk. Want dit was Randy Stonehill en Good News van HQ Paradise. Dat was een hele mooie. We gaan even overvrienden naar een andere cd. En dat is de cd Pistol Pete Werne Service Station Coffee. Het is een prachtige cd geworden en het heeft toch een heleboel echt Amerikaanse kenmerken. Over de blues gesproken, dat soort dingen. 8 Miles from Stafford ga je voor je draaien. En zoals ik al zei, de Service Station Café.

Mooi, hè? Heel veel dingen hebben invloed uitgeoefend op de blues natuurlijk. Politiek, hè, dat hoor je onmiddellijk natuurlijk. Maar ook verdriet en heimwee en liefde. Ja, toch ook liefde. En ook dingen van verwachting. Dus hoop, dat heeft ook invloed uitgeoefend op de goede blues. Danny Brooks hebben we. En Danny Brooks die heeft een EP gemaakt. Die heet Danny Brooks and the Memphis Brothers, heet hij. En die heeft een EP gemaakt. Heet Holy Ghost Highway. Ja, nou, dat moet natuurlijk over de Heilige Geest gaan. Dus geloof heeft er ook mee te maken met de blues. En nou ja, natuurlijk, dat heeft ook te maken met hoop. En het heeft te maken met liefde. En je hebt te maken met allerlei dingen die in het leven terechtkomen. Somebody on your bond.

Noemen we dit programma vaak het programma waarbij je muziek hoort die je nergens anders ter wereld kunt horen. En dan je ter wereld is een beetje gek gezegd natuurlijk, afhankelijk van waar je woont. Maar het is wel zoiets dat je bij jezelf denkt van, hey, dat is, moeten we laten horen, dat is iets bijzonders. We krijgen muziek binnen van alle delen van de wereld en uiteraard ook uit Australië. Wat ik gekregen heb is de Heritage Blues Orchestra. En dat is Get Right Church. Dat is een oproeping om de huichelarij in de kerk te laten gaan. Moet je horen.

Dit is toch wat? Ik bedoel, dit krijg je zomaar voorgeschoten. We krijgen deze opname binnen en we draaien hem. En Dirk en ik kijken elkaar aan en zeggen wij... Dit moet in de uitzending, dit is prachtig. Nou, zo hebben we ook van Larry Bell twee nummers gekregen. Het wil zeggen een album gekregen van Larry Bell. Waarop ik zeg van, we moeten eigenlijk twee nummers daarvan draaien. Een evergreen, dat is Peace in the Valley. Hè? Peace in the Valley, Vrede in the Valley. With you someday, nou dat. En natuurlijk, it's a blessing. Dat betekent, het is een zegen. En wat dan precies een zegen is, dat legt hij uit.

Oei, dit is goose flesh music voor mij. Chicken skin music zou je kunnen zeggen. Dus kippenvel op goed Nederlands gezegd. En dat is een. Dit is, als ik zo'n stem had, en dan zou ik. En dan zou ik de blues gaan zingen in plaats van presentator te zijn voor zijn programma. Ja. Dit is echt heel mooi. Goed, vrienden, we gaan over naar iets anders. En wat je zojuist, Peace in the Valley, heb je gehoord. Dat is natuurlijk ook Johnny Cash, Elvis Presley. Nou, ja, wie heeft dat? Brenda Lee. Wie heeft het niet uitgevoerd eigenlijk, deze muziek? En dan denk ik bij mezelf, van, was er nou nog eens iets wat uitgevoerd is door heel veel mensen, maar wat van oorsprong toch een blues is, die schreeuwt om aandacht van degene die het hoort ook, maar ook van God, mijn God bijvoorbeeld. Iets dat wat dat zo, hè. Nou, dan hebben we het over Stand By Me, en dan willen we laten horen, Dijk en ik, Daryl Mansfield, Larry Howard, Glenn Kaiser. Die zingen dan, die hebben zo'n band, ze live muziek, natuurlijk, want daar houden wij van. Nou, Daryl Mansfield is een rockzanger. Larry Howard, dat is eigenlijk die wordt genoemd de godfather of the Christian rock. De Christian rock music. En Glenn Geiser. Glenn Geiser had samen met zijn vrouw Wendy Geiser, hadden ze een band die heette The Resurrection Band. En dat was hele stevige, snoeiharde rock eigenlijk. Wat toch wel heel merkwaardig was in christelijke kringen. Zo in de jaren 70 en 80. Nou, Daryl Mansfield, Larry Howard, Glenn Geiser, Stand By Me.

Ten diepste is dit natuurlijk een schreeuw om aandacht van God, hè? Maar ook van andere mensen natuurlijk. En mensen die in de zaal zitten, die dezelfde behoefte voelen om geborgenheid, ja, die reageren hierop, hè. Nou had ik het in het begin over de Res Band, de Resurrection Band, Glenn en Wendy Keizer. Ik dacht, ik wil dat ook nog eens laten horen. Quite Enough.

0: We willen een klein beetje vasthouden aan onze tradities natuurlijk. Dus hebben wij hier in het midden ongeveer van het eerste en het tweede uur een iets waarbij ik mijn mooiste stem opzet. En dan zeggen, dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3, 3.

Ja, dat waren onze zwijmelaar van vandaag. En de zwijmelaar, de laatste, dat waren Delaney, Bonnie and Friends. Volgens mij is er een hele grote groep, maar het kunnen er ook gewoon vier geweest zijn. The Never Ending Song of Love. En daarvoor hoorde je Ronnie James Dio, de betreurde Ronnie James Dio, met The Last in Line, The Last in Line. En we zijn aangevangen met de zwijmel 3 van Neil Diamond en dat was Beautiful Noise uit 1976. Dat was leuk, hè? Ja, nou, dit waren dan drie fantastische zwijmelaars. Vrienden, we gaan nog even door, want we hebben nog tijd, zie ik. We hebben nog tijd voor één plaat en die gaan we dan nog spelen. En dan gaan we natuurlijk na de timecheck en de weersbericht, of weet ik veel wat er allemaal komt, gaan we dan weer met het tweede uur verder van de Rough Velvet Show. En daarin hebben we wat nieuw werk, nieuwe platen en een is bijzonder. Het is heel bijzonder wat er vandaag op wat, of wat er deze week op ons af is gekomen. Schitterend. En je hoort hem al aankomen in de intro natuurlijk. Dit is Walter Trout. En Walter Trout zingt Looking for the Promised Land.

0: Onze muziek. Jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, Gerard Klaasen.

Ja, van harte welkom vrienden bij het tweede uur van Rough Velvet. En wat hebben we voor je? We zijn geopend met een nieuwe, dat is de Holy Roller Woman. En dat is van de Big Black Bible Blues Band. Ik zal het nog een keer zeggen. De Big Black Bible Blues Band onder leiding van Hal Leith. En dit was dus de Holy Roller Woman. We hebben meer nieuwe albums binnengekregen, je zult ervan horen.

was een Mississippi Flyer, heette het lied. Het was van Jeffrey Helford en The Healers. Ze hebben een nieuw album gemaakt en dat heet Used Parts. Dat betekent natuurlijk dat gebruikte onderdelen. Nou, en dan vraag je natuurlijk af, van, staan er wel nieuwe liederen op dan? Jawel hoor, dit is een zangvereniging die zorgt geregeld voor nieuwe input. Used Parts bijvoorbeeld, de titelsong, dat is zo'n nieuw lied. Jeffrey Helford en The Healers met Used Parts.

Jeffy reused parts. Bam, dat was nog goed zo. En dan ga ik eigenlijk iets doen wat ik van Dirk nooit doe. Maar ik kom even dicht bij de microfoon. Want ik moet dit eigenlijk even beslist laten horen. Dit is vrienden de intro van The Beck and Call Girl van de Ivy Krause Band. We kregen een nieuw binnen als een tip. En die zegt van, nou als je deze kunt draaien, draai hem dan in je programma. Dit is zo ontzettend goed. En Dirk zit nou naar me te zwaaien. Hou nou je gezicht eens een keer. En laat die mensen toch spelen waarvoor ze gekomen zijn. Zoals ik al zei, die Ivy Krause Band, Beck and Call Girl.

0: Heavy Grouse.
1: Ja, nou, dan ga ik maar weer wat terug. Want kijk, bij de volgende platen past toch ook wel een wat luider, met luidere stemmen uitgesproken aankondiging. We kregen een EP binnen van The Goodstock Project. Remote One. Be the One. Dat zijn alle die termen die ik hier voor mijn scherm zie. En dan denk ik van, ja, nou, dan moesten we horen. Want het waren vreemde termen. Er was een complete discografie bijgevoegd van de singles die The Goodstock Project al heeft gehad. Ik denk van, we gaan hem even luisteren. En dit was het gevolg ervan. Dat is dat we hem draaien.

Het was volkomen onbekend hoor. Zowel Dirk als ik waren volkomen onbekend met The Good Stuck Project. We draaiden nog eentje. Dit is zo'n mooie uitvoering van Bring It On Home To Me. Dit moet je gehoord hebben.

0: Goedemorgen, vrienden. We zijn goed in het midden van het tweede uur van Rough Velvet. En mijn mooiste stem komt weer. En dan wordt er nu weer tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw.

0: dat waren Pictures of Lily van The Who, hè? 1967, schat ik. Ik ken het, ik ben niet paraat. Deze drie zwijmelaars zijn uitgezocht door Dirk. En dan begrijp je natuurlijk wel dat hij als techneut, als echte typische beta, heeft hij natuurlijk iets uitgekozen wat tastbaar moet zijn. En dat waren dan de pictures, de photographs. De laatste was de Pictures of Lily, dat heb je dus meegekregen. En daarvoor Photograph van Ringo Starr. Kijk, en daar weer voor A Flock of Seagulls met Wishing I Had a Photograph of You. En dat completeerde dan onze zwijmel 3. Dankjewel, Dirk.
1: Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.
0: Ladies and gentlemen, in the airtime reserved on this radio station for the Dutch Royal Society, promoting the Low Countries dance and party music and some tearjerkers, we proudly present an exquisite example, Janneke de Roo met Zonder Huis.

Dit is Rebecca Richards. Was Rebecca Richards. Mooi. Van haar EP Bring It Back To Me. De vorige week hebben we iets gedeeld van Sammy Saravia, haar debutalbum. En dat willen we nu nog even doen en iets meer aandacht besteden aan die prachtige stem en dat gitaarspel. Wat op de een of andere manier zo prachtig verweven wordt in dit album. Dat het haast is van, oh, het is echt mooi. We gaan draaien You're In My Heart Too van Sammy Saravia. The Woman I Am is de titel van haar album, nieuwe album.

About Sammy, niks te veel gezegd, toch, hè? Verder, we gaan eindigen deze aflevering van Rough Velvet met Mulebone. Mulebone, Cure for the Mysteries, Fact Acting Since 1969. Ik bedoel maar wat, hè? En waar we mee beginnen, dat is The Tomorrow's Blues. Dit is zo schitterend.

Ik bedoel maar, niet waar? Goed, lay your burden down is de volgende. Ik ga namens Dirk Lonstra afscheid nemen van je. En ik wil je graag weer terugzien volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation natuurlijk. Zelfde radioprogramma en weer dezelfde muziek die je nergens anders kunt horen. Alleen bij Rough Velvet. Dit, vrienden, was Rough Velvet voor deze keer. En ik zie je graag weer terug. En op zo'n Gronings muziek heeft veel meer omhaken dan die Vata Hits die je overal hun kent. Dit was Rough Velvet. Tot de volgende week. Moi.